0: Ja, dit waren twee tracks van Austin Peralta. Een hele bijzondere muzikant uit de LA scene. Hij is ook te horen op de laatste Flying Lotus CD, Until the Quiet Comes. Maar waar hij ook heel bekend door is geworden, ik wil nog één track opdragen aan hem, is de plaat van Thundercat, die natuurlijk ook insloeg als een bom bij ons en bij velen. De basgitarist uit
1: The Golden Age of Apocalypse.
0: The Golden Age of Apocalypse. En daar op de track Is It Love, heet het. Is It Love is hij ook te horen met zijn sublieme keyboardspel, Austin Peralta.

0: Ja, dit was onze grote vriend uit L.A., Thundercat. Basgitarist, dat is ook wel te horen, want hij heeft een waanzinnige bassolo op deze track. Samenwerking met Austin Peralta, waar het vanavond even om draait, omdat deze pianist, 22 jaar oud, helaas is overleden op 21 november. Heel tragisch. Vandaar even dit blokje opgedragen aan hem.
1: Een mooi blokje, en terecht.
0: Ja, we gaan door met onze gast die wederom hier is, Hamertje Tik.
2: Ja, hallo.
0: En die heeft ook nog weer wat frisse, leuke tracks meegenomen.
1: Wat heb je bij je, Joris?
2: Ik heb er nu eentje van Hiatus Coyote. Ik dacht dat het een Japanse groep was. Maar deze groep blijkt uit Melbourne te komen. En die komen uit 2011. En ze hebben een album uitgebracht net. En die heet Talk Tomahawk. Dus vandaar dat ik dus dacht dat het Japans was. Maar het komt uit Melbourne. Het is een future soul group based. En het nummer wat ik wil draaien, het heet Leapfrog. Het is een heel kort, inspirerend nummer.

0: Je hoorde Aitus Coyote. Moeilijke naam, Joris.
1: Ja,
0: het album heet Talk Tomahawk. En jij draaide net een track. Hoe heet jouw track ook weer?
1: Leapfrog.
0: Leapfrog. En het ongelooflijke toeval. Wij bereiden deze show dan voor en nemen allemaal tracks mee. En de track die ik wilde gaan draaien, voordat ik wist wat jij wilde gaan draaien, was dus ook een van deze groepen. Ze komen inderdaad uit Melbourne. Het is een kwartet. De zangeres heet Naipalm en dat is eigenlijk alles wat ik kon vinden. En dat had ik gevonden op mijn favoriete blog, namelijk van Anthony Valdes, waar ik het net ook al over had. Dus die is een provider van goede muziek. Maar te gek dit, heel apart album.
2: Ja, het is natuurlijk ook een bandje. Het is niet één producer, nee, dat zei je ook net.
1: Zeer interessant, ja, zeker. Het is een groep, alles wordt live gespeeld. En dat hoor je ook, maar dat vind ik erg tof.
2: Hele goede sfeer. En het frappante vind ik is dat dus, wat vorige week hadden we dat ook al, dat Nieuw-Zeeland en Australië, dat daar echt heel veel nieuwe, frisse, goede muziek vandaan komt. Dus ja. Toch vind ik bijzonder.
0: Ja.
2: Ligt toch ver weg, zeg maar.
0: Zeker.
2: Relatief.
0: Ja, en af en toe komen ze hier. Electric Wire Hustle hebben we vaak gedraaid. Komt af en toe hier, maar...
1: Ja, maar ook iets als Go Tie, met de wereldhit. Somebody Used to Know.
2: Ja, en Lady Six had ik een keer gedraaid. Dat bleek daar ook vandaan te komen. Dus dat is veel nieuwe, frisse muziek uit die regionen. Oceanië heet dat, geloof ik, daar.
0: Wie heeft er wat leuks?
2: Ja, ik heb wat ik wel heel grappig vond. Ik was een beetje afgehaakt bij de hip-hop en rapmuziek. Dat ik dat nog heel leuk vond, zeg maar, met Q-Tip en Tribe Called Quest in die tijd.
0: Dat is wel heel lang geleden.
2: Is lang geleden. Maar Q-Tip heeft de laatste tijd ook weer te gekke nieuwe platen uitgebracht. En dat vind ik toch heel bijzonder. Maar ik vond onlangs in mijn zoektocht naar nieuwe frisse muziek de groep Herma Puma. Dat zijn twee rappers. Eén komt uit Engeland en één uit Philadelphia in Amerika. En die hebben... Amerika. En die hebben een remix-EP uitgebracht van een album wat eerder is uitgebracht. En dat album is een beetje niet echt heel verfrissend, vind ik. Maar die remix daarentegen wel. En ik vond een hele te gekke track Disposable Rappers van Herma Puma en Sensei of Soul.

0: Ja, Herma Puma en Sensei of Soul van de Syngo Remix EP. Disposable Rappers, zo spreek je dat uit.
1: Helemaal te gek.
0: Weer oude stijl, maar toch een beetje in frisse tijd het jasje van 2012 eroverheen, vind ik.
1: Ja, dat inspireert mij om even een track te draaien. Eigenlijk was jij aan de beurt, Joris. Maar ik breek even in de routine hoe we de tracks draaien.
2: Want nou,
1: ik
2: wilde... houd ons scherp.
1: Ik wilde ook een hip-hop track draaien. We draaien eigenlijk weinig jazz no jazz hip-hop hier. Ik weet helemaal niet waarom dat is. Maar er kwam een album langs waarvan ik een track hoorde. Dat ik dacht van, hey, die moeten we draaien. Op de playlist staat 12 minuten. Maar dat gaan wij niet doen, want hij is eigenlijk opverdeeld in twee tracks van 6 minuten. Het is een gast die heet Kendrick Lamar. En laten we gaan draaien. Een track die heet Sing About Me, I'm Dying of Thirst.

0: Wat een einde track. Sing About Me, I'm Dying of Thirst, Kendrick Lamar. Ik had er nog nooit voor gehoord. Jullie jongens?
1: Nee.
2: Zeker niet.
0: Ik heb het album voor de rest ook gecheckt, maar deze springt eruit. Het is een track van 12 minuten, maar we draaien op de helft weg, omdat er eigenlijk een andere track voor in de plaats komt. Joris, a.k.a. Ja. Hamertje Tik, wat heb jij voor ons in de aanbieding? Jij bent een groot fan van.
1: Ja, van Little Dragon. Dat is de...
0: En hoe komt dat zo?
1: Hoe dat komt? Ja, dat komt eigenlijk denk ik door de zangeres, de Yukimi Nagano, waar de half Japanse Zweedse zangeres.
0: Want daar... ze is heel mooi.
1: Ja, ze is mooi, maar ze heeft iets aparts waar je gewoon verliefd op wordt, zeg maar.
2: Maar is ze mooier dan Gretchen Parlato? Dat is de vraag.
1: Gretchen Parlato ken ik eigenlijk niet. Oh.
0: Gretchen Parlato? Oh, nou, dan gaan we die zo draaien, want dat is Rubens heimelijke liefde.
1: Nou, dit is maar Little Dragon. Wist het zelf niet. Is echt een band met vier mensen in totaal. En die komen uit 1996 al. En die zijn echt gevormd van de middelbare school. Dus het is meer dan de zangeres alleen. En ze hebben een hele fijne productie. Echt hele goede drummer en heel goede synth sounds.
0: En het komt uit Zweden.
1: En het komt uit Zweden, inderdaad.
0: Zij komt uit Japan, maar ze woont er geloof ik wel, hè?
1: Ja, ze is volgens mij ook half Zweeds.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ze hebben nu 3 studioalbums en ze hebben nu een nieuwe single uitgebracht. Sunshine, een soort van los van iets. Dus ik denk dat het een teaser is voor hopelijk een nieuwe studioalbum. Maar dat weet ik verder ook niet. Maar dit nummer heet Sunshine.
0: Heb je ze wel eens live gezien?
1: Ik heb ze niet live gezien, maar ik heb ze wel heel
0: ze
1: vaak...
0: Vorig jaar waren ze in Paradiso, geloof ik. Hè?
1: Ja, dit jaar zelfs.
0: Dit jaar,
1: En ik kijk wel heel vaak filmpjes en dat vind ik heel goed altijd.
0: Nou, laten we gaan draaien.
1: Sunshine van Little Dragon.

0: Ja, dit was de track Sunshine van Little Dragon, meegenomen door Joris Feiertaak.
1: Goeie keuze hoor.
2: Ja, mooi.
1: Vette track.
2: Sunshine in the Winter.
1: Ja, Little Dragon. Ik lees net dat jij zei 1996 opgericht, maar hun debuut kwam in 2006 uit. Maar ze zijn eigenlijk doorgebroken door een collab met The Gorillaz. Wist ik niet, maar ja. Leuk om even te vermelden.
2: Empire Ends.
1: Juist, kijk nou. De connoisseur. Blij dat je erbij bent.
2: Connoisseur.

0: Gaslamp Killer hoorde je. Wat een heavy track. 7 years of bad luck for fun. Aanleiding voor om Gaslamp Killer te draaien was niet alleen omdat het een te gekke release is op Brainfeeder, maar ook omdat deze LA-based producer gaat samenwerken met onze Nederlandse Afrobeat trots, namelijk Jungle by Night. Sterker nog, dat hebben ze gedaan. Een EP komt eruit op Brainfeeder. En voor de mensen die niet weten wat dat is een label waar Flying Lotus op uitkomt. Sterker nog, het is zijn label, maar een beetje de basis van de elektronische muziek in LA die nu zo hip is en die wij ook vaak draaien. Dus het is natuurlijk heel te gek dat Jungle by Night, onze Nederlandse trots, daarop uitkomt. Tot zover deze laatste uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Bedankt Hamertje Tik dat je er was.
1: Ja, vond het gezellig.
0: Voor jouw bijdrage.
1: De volgende keer weer rosé mee. Of whisky.
0: Deze uitzending werd in samenwerking gemaakt met het tijdschrift Jazzism. DJ Ruben van Roon alias a.k.a. DJ Kikken. Ondergetekende. We zijn volgende week op dinsdagavond weer te beluisteren. Als je verzoeken hebt, dan kan je die sturen naar jazznotjazzradio@concertcenter.nl. jazznotjazzradio.nl is onze website waar je ook de jazzagenda of de uitzending gemist kan checken. Of sowieso het themakanaal. En wat leuk is om te vertellen, is dat we een Spotify hebben. Alle tracks die wij draaien, die stoppen wij in een Spotify maandlijst. Ga naar Spotify en zoek even onder Jazz Not Jazz Radio aan elkaar. En dan vind je vanzelf al die speellijsten. En dan kan je al deze tracks nog eens een keer zelf beluisteren. De laatste track, Ruup.
2: Ja, de laatste track is voor mij persoonlijk een hele bijzondere track. Het is gecomponeerd en uitgevoerd door Mike Del Ferro. Het staat op zijn laatste cd, The Journey. Het is opgedragen aan Miron Komarnicki. En hij heet daarom ook Miron.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linde. Vandaag hoort u Pianomannen. En we beginnen met Watermelon Man van Herbie Hancock.

Watermelon Man van Herbie Hancock. De 82-jarige Hancock was afgelopen juli artist in residence op het North Sea Jazz Festival. Dat was een weekend met hoge temperaturen, een opgewekt publiek, liters drank en stapels etenswaar. Hamburgers, sushi, maar ook lekkere bakjes watermeloen. Zou Hancock nog een keer teruggedacht hebben aan de watermelon showers die hij in Chicago ongetwijfeld heeft gezien? En deze diende als inspiratie voor zijn iconische en exotische bluesnummer. Wie weet, het is al een tijdje geleden. Watermelon is opgenomen in 1962 voor Hancock's debuutalbum op Blue Note, Taking Off. Op trompet Freddie Hubbard, tenor sax Dexter Gordon, bas Butch Warren en drums Billy Higgins. Hetzelfde jaar nam Latin percussionist Mongo Santa Maria Watermelon Man op. En dat werd een wereldhit. We gaan verder met een andere moderne jazzpianist die ook catchy tunes wist te produceren. Bobby Timmons. U hoort That There van de plaat This Here uit 1960. Op bas Sam Jones, drums Jimmy Cobb en op die plaat van Timmons, die dat jaar deel uitmaakte van zowel Art Blakey en de Jazz Messengers als het Cannibal Adderley Quintet, staan ook zijn andere gospelgetinte klassiekers, Moaning en This Here. Daarna een drietal relatief onbekende pianisten. Eerst Eddie Higgins met Solero van het gelijknamige album uit 1966. Higgins combineert swing met de bekende thematiek van Maurice Ravel. Op bas Richard Evans, op drums Marshall Thompson en vervolgens Morris Nanton uit New Jersey. En die was vooral bekend op de studentencampus. Hij maakte een reeks platen voor Warner Brothers en Prestige. Van Soul Fingers uit 1967 draaien we het titelstuk. Op bas Norman Edge, drums Al Baldini. Met Norman Edge speelde hij meer dan 50 jaar. We moeten hier nog wel even vermelden dat de hele wereld Morris Nanton in feite wel bekend heeft. Ja, ook al kennen we zijn naam niet. In 1959 was zijn compositie Jada namelijk het eerste stuk muziek dat afgespeeld werd in het heelal toen Apollo zijn rondje rond de aarde vloog. En als laatste in dit blokje muziek John Wright uit Chicago. Hij maakte begin jaren 60 vijf blues- en gospelgetinte platen voor Prestige. Nu Eamon Corner van de plaat South Side Soul uit 1960. Op bas Wendell Robertson, op drums Walter McCants.

Smile, you're love, only one of

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag deel 1 van een tweedelige serie over vibrofonist Johnny Little. We beginnen met Blue Vibes.

Je hoorde Johnny Little in Blue Vibes van het gelijknamige album uit 1960. Op orgel Milton Harris, drums Albert Tootie Heath. Johnny Little, bijgenaamd Fast Hands, was bepaald geen kleine jongen op de vibrafoon. Hij kreeg zijn bijnaam omdat hij een uitzonderlijke technische bagage had. Lionel Hampton noemde hem de beste vibrafonist van de wereld. Dat is misschien een beetje veel eer voor de in 1932 in Springfield, Ohio geboren Little, die overigens wel speelde met zowel Louis Armstrong als Miles Davis. Hoe dan ook is Little nooit echt een grote naam geworden in de jazzwereld. Het komt waarschijnlijk omdat hij ook commercieel aan de weg timmerde. In een vibrafoonveld waar geniale bloemen bloeiden als oude meesters Mel Jackson en vernieuwer Bobby Hutcherson, verkeert men al snel in de luwte. De jaren 60 zijn de meest vruchtbare periode van Little, die het decennium daarvoor begonnen was als professioneel bokser en drummer. Je moest dus geen ruzie met hem krijgen. Met stokken wist Little wel raad, niet als wapen, maar als begeleiders van onder andere Ray Charles en Gene Ammons. Het ligt ongetwijfeld aan de dubbelzinnige aard van de vibrafoon als melodisch en percussie-instrument dat vibrafonisten ook geschoolde drummers zijn of zijn geweest. Denk bijvoorbeeld ook aan onze nationale meester op de vibrafoon, Frits Landersbergen. We beginnen dit blok met Take the A-Train van Billy Strayhorn, uitgegeven op de plaat Happy Ground in 1961. Inmiddels had Little een vaste combinatie gevonden waar hij nog een reeks platen op Jazzland mee zou maken. Organist Milton Harris en drummer William Pappy Hynant. Daarna drie nummers van de plaat Nice and Easy uit 1962 met de hooglijk gewaardeerde hardbop-collega's tenorsaxofonist Johnny Griffin, pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en drummer Louis Hayes. Nice and Easy is duidelijk een van Little's beste platen. Het betreft hier de nummers But Not For Me, de ballad That's All en Little 322 Wow. Little werkte in 1964 nog eenmaal samen op een plaat van Timmons, Working Out. Daarvan draaien we Trick Hips op bas, Cater Bats, drums, William Pappy Hynant.

0: Je hoorde een oude klassieker van Georges Ben, Ze Kanjika. En dat was niet helemaal zonder een reden, omdat we de track die we daarvoor draaiden, die heette Samba Feeling Being This van Sixtus Price. Een klein bruggetje, maar ook een aanleiding om Georges Ben te draaien. Ik wist dat het niet alleen een persoonlijke favoriet is, maar even een stukje zelfpromotie. Ik ben gevraagd om met Lilian Vieira en haar band te spelen 22 maart in het BIM-huis. En die vroegen aan Lilian, wil jij een tribute doen to Georges Ben?
1: Nou,
0: ik ben al mijn hele leven fan van Georges Ben. Dat draaiden we vroeger altijd thuis, dus dat is voor mij een soort van nostalgie. En dat dan te mogen doen, 22 maart, BIM-huis. Check
1: wat te gek. Ik kom zeker. Hey, er is een cd gereissued, dat gebeurt wel eens vaker, een oude cd en wel van Marvin Gaye wel te verstaan. Die heeft in 1972 een soundtrack gemaakt voor de film Trouble Man. En die soundtrack is al een tijdje uit, maar ze hebben nu, ik denk vorig jaar ergens in het najaar is die uitgekomen, de 40th Anniversary Expanded Edition uitgebracht. Dat houdt in dat er veel meer tracks op staan die ze niet gebruikt hebben of extra takes. En daar wil ik er een paar van draaien. Dit zijn wat korte takes, want het is filmmuziek natuurlijk, heel filmisch. Maar ik vond het altijd al een hele te gekke plaat van Marvin Gaye. Je hoort hem er eigenlijk helemaal niet op zingen. Nauwelijks, zeg maar. Maar hij heeft het allemaal geschreven en georchestreerd en geproduceerd. Het is een hele weirde soundtrack, was het al.
0: Perfect.
1: En nu hebben ze daar dus heel wat tracks extra van uitgebracht. Marvin Gaye, Trouble Man.

0: in a big frame.
1: Dit was Marvin Gaye met de muziek van de film Trouble Man. Die eigenlijk een soort van gereissued is eind vorig jaar. En met allemaal extra tracks. Dus het is een dubbelaar. Dus het is een te gekke cd om weer even Marvin Gaye naar boven te halen. Zeg maar de genialiteit daarvan.
2: Zeker te gek. Ik kende het album wel, maar er staan dus allemaal nieuwe tracks op.
1: Ja, er staan heel wat nieuwe tracks op zelfs. Dus, maar ook versie nummer 1 en versie nummer 2 en 3 van een song. Je kent het wel, ja. Allemaal.
2: Wat is het bij releases?
1: Wel voor de, natuurlijk voor de verzamelaar en de specialist, zeg maar.
2: Helemaal cool. Ik wilde een track draaien die ik eigenlijk door jou heb leren kennen. Dus ik hoop niet dat ik het voor je voeten weg maai. Maar ik vind dat zo'n prachtig nummer. Lois Cole. Ik wilde eigenlijk twee nummers draaien van Lois Cole en Genevieve Artadi. Die we vorig jaar veel gedraaid hebben. En die een waanzinnig album samen hebben gemaakt. En hij heeft net een eigen solo plaat gemaakt. Album 2 heet dat. En mijn favoriet, dat is volgens mij ook jouw favoriet, Grains of Sand.
1: Ja, en ze zijn bezig, dat is heel spannend, met een nieuwe cd. Die komt any moment uit. Dus hou dat in de gaten. Ze zijn aan het mixen ermee nu.
2: En dat is dan Lois Cole met zijn vriendin dus?
1: Ja, een nieuwe van hun.
2: Oké, te gek. Nou, laten we die als eerste misschien draaien. Dat is leuk dat we even weten van waar komt het vandaan. En dat is Is Anybody Out There? Van Lois Cole en Genevieve Artadi. En daarna draaien we nog een solo plaat van hem. En dat heet Grains of Sand.

0: Wat ontzettend mooi. Lois Cole, album 2 heet die track. Een hele rare plaat. Grains of Sand. En het werk van een geniale gek of een drummer. Wat is het, Ruup?
1: Allebei, maar zeker ook een drummer. Het is toch weer allemaal drummers in deze uitzending.
0: Ja.
1: En dat doe ik echt niet expres, maar
0: we komen er steeds op
1: jij
0: uit.
1: Komt weer met Lois Cole aan. Maar dat is inderdaad een geniale drummer, maar ook ja,
0: maar
1: alles
0: hier
1: wat
0: is hij vooral een geniale componist.
1: En zanger.
0: Akkoorden.
1: En zingt het ook, dat vind ik zo grappig. Want hij heeft natuurlijk niet echt een hele mooie Sinatra-achtige zangstem, maar het is dan wel weer zo'n te gekke melodie en ja, dat het helemaal kicken is.
0: Ja, en ik heb hem ook op de YouTube, dan speelt hij zelfs al die akkoorden.
1: Ja.
0: Dus, en hij heeft ook een waanzinnige jazzkennis met al die jazzakkoorden en dan in een soort inderdaad zo'n Gobeam-achtige groove.
1: Ja.
0: Dat is echt te gek.
1: Ja, het is een hele weirdo, maar het is wel iemand van deze tijd, zeg maar. Dus het is niet alleen maar drums, maar je doet eigenlijk, ja, je bent muzikant, muziekliefhebber.
0: Ja.
1: Dus we gaan door met een Engelse beat creator, producer. Die heet Lone. Ik weet niet hoe je het altijd uitspreekt. Maar ze hebben allemaal van die moeilijke namen altijd. Maar zijn echte naam is gewoon Matt Cutler. Maar daar kan je niet onder vinden bij Spotify. Hij heet Lone. Hij heeft een te gekke album uitgebracht. Vorig jaar eigenlijk. Want we zitten natuurlijk al in 2013. En dat album heet Galaxy Garden. En de track die ik wil draaien heet New Color.

0: tracks van Galaxy Garden, het album van Lone. De laatste track die was samengemaakt met de waanzinnige producer met de mooie naam Machine Drum. Daar hou ik wel van die naam. Die heette As a Child en de eerste track heette New Color.
1: New Color. We zijn aan het einde van dit programma Jazz Not Jazz gekomen. En ik wou je nog even wat huishoudelijke mededelingen geven. Namelijk 3 tips voor begin februari. Of eigenlijk voor de maand februari. In het MC Theater komt op 7 februari de organist Lonnie Listen Smith in Amsterdam. Een week daarvoor, 5 dagen daarvoor, Rich Medina komt naar Nederland en die gaat spelen in de Bird in Rotterdam. En eind februari komt ook een heel bijzonder concert in het North Sea Jazz Club. Dat is die nieuwe club op het Westergasfabriek. Een heel mooie club. En daar komt de bijzondere pianist minimal Nick Barge. Dus dat is alle 3, denk ik, een speciale gelegenheid om te komen kijken. Jazz Not Jazz. Volgende week kan je luisteren naar Fremtunes. Dat is een nieuw mixprogramma samengesteld door DJ Mace, Rogier van Hout. Die komt om de week en die wisselt onze Jazz Not Jazz programma af. Die maakt te gekke mixtapes die je ook weer kan terugbeluisteren. Net als ons programma op concertcenter.nl of www.jazznotjazzradio.nl. Mocht je verzoeken hebben of andere wensen, dan kan je dat mailen naar info@jazznotjazz.nl. Dit programma werd samengesteld in samenwerking met Jazzism, presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens. We gaan eruit met nog 2 tracks van Karim Riggins en ik zie je volgende week.

Luisteraars, welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Het is samengesteld door François van der Linden. En vandaag deel 2 van een tweedelige serie over vibrafonist Johnny Little. U hoorde in aflevering 1 dat vibrafonist Johnny Little een prima moderne jazzmuzikant was, die ook af en toe een paar hitjes scoorde met rhythm and blues doordrenkt spel. Eind jaren 60 bouwt Little dat werk in de populaire hoek uit. We beginnen met twee nummers van de live plaat Swinging at the Gate uit 1967, Minor Soul en Blues Time. Op orgel Jimmy Foster, bas Larry Gales, drums Joselle Carter en congas Carlo Potato Valdez.

After you come back, though. Yeah.

Dit was Johnny Little met Minor Soul en Blues Time. We gaan verder met LA Soul en Street Scene. En die komen van The Sound of Velvet Soul uit 1968. Little had hier niet de minste in de studio verzameld. De saxofoonsectie bestaat uit Frank West, Jerome Richardson, Joe Farrell, Seldon Powell en Saul Schlinger. Op bas Richard Davis en op drums Mel Lewis. Echte jazzmensen die met een zo'n redelijk commerciële job weer een maandje huur konden betalen. Daarna A Man and a Woman van het gelijknamig album op Solid State. Jim Foster op orgel, Richard Davis op bas en William Peppy Hinaant op drums en Johnny Pacheco op Latin percussie. Van Be Proud uit 1968 hoort u het easy listening-achtige Rosen Forest. Daarna Gwink van Glossy Enough for Jazz uit 1969. Het is, de titel dekt zeker de lading, een populaire tune met jazz feeling. Vervolgens gaan we naar Gunky van The Soulful Rebel uit 1969. Meneer Little had er duidelijk een handje van om onbegrijpelijke titels te verzinnen met een hoofdletter G. Op Gunky hoort u Billy Nunn op orgel, David Spinoza gitaar, Ron Carter elektrisch bas, Josel Carter drums, Ray Barreto op conga's. Een paar jaar later, het is dan 1972, leefde Little zich uit met jazz funk. Tall Hit is daarvan een sprekend voorbeeld. U hoort onder andere Marvin Cable op tenorsax, Butch Cornell op elektrische piano en Bob Crenshaw op elektrische bas. Als laatste hoort u dan Sent in the Clowns uit 1977, bekend van vertolkingen van onder andere Judy Collins en Frank Sinatra. Op orgel John Patton, synthesizer Paul Marshall, harp Robin Gordon, bas George Duvivier en drums L. Foster.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie?

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag in een funky groove, de soul jazz opnames van rhythm and blues legende King Curtis. We beginnen met Da Do Da.

Je hoorde King Curtis met Da Do Da. De tune van Curtis is verschenen op de plaat The New Scene of King Curtis op Prestige New Jazz in 1960. Op trompet Nat Adderley, die om juridische redenen geboekstaafd werd als Little Brother. Piano Wynton Kelly, bas Paul Chambers, drums Oliver Jackson. De in Fort Worth, Texas geboren tenorsaxofonist begon in de band van Lionel Hampton. Nog snel maakte hij furoren in de rhythm and blues met hits als Soul Serenade, Memphis Soul Stew en Ode to Billy Joe. Ook werkte hij vaak als studiomuzikant en speelde hij mee op hits als Jaggedy Jag en Charlie Brown van The Coasters. In New York maakte hij deel uit van het befaamde studiokringetje rond Bernard Purdy, Jerry Jermot en Cornel Dupree. King Curtis is te horen op Respect van Aretha Franklin en speelde ook mee op Franklin's Live at the Fillmore West. Curtis was beïnvloed door Lester Young, Eleanor Jacquet en Gene Emmons, maar was zelden als jazzmuzikant te horen. Hij was niettemin een prima saxofonist met een directe, ongecompliceerde en met blues doordrenkte stijl. Het Prestige New Jazz label koppelde Curtis begin jaren 60 aan moderne jazzcollega's. Je hoorde al een nummer van The New Scene. Van die plaat draaien we in dit blok ook In a Funky Groove en Willow Weep For Me. Hetzelfde jaar gaf Prestige Soul Meeting uit. Je hoort de titeltrack en vervolgens Lazy Soul bij de composities van Curtis. Hierop dezelfde line-up als op The New Scene. En tenslotte Cole Porter's What Is The Thing Called Love. Bas, Sam Jones, drums, Belton Evans.

0: Jeetje, wat een mooie plaat is dit. Dat is Burger Wesseltof met Hendrik Schwartz. See You Tomorrow heet dat. En dat is een geweldige plaat. DJ Hendrik Schwartz Burger op de piano en de Rhodes. De plaat heet Wesseltof Schwartz Duo. Uiteraard op Jazzland uitgekomen. Daarvoor hoorden we Brian Blade met Psalm 100. En de brug naar Burger is natuurlijk weer dat we piano jazz ballads draaien, maar er is nog een brug.
1: Ja, we gaan luisteren naar de nieuwe cd van Rob van der Wouw. Die is nog niet uit, maar wij hebben gek genoeg al een aantal tracks daarvan. Die cd wordt gepresenteerd op 28 maart in de North Sea Jazz Club in Amsterdam. Dus reserveer daar al kaarten voor, want dat wordt een heel bijzonder concert. Dat kan ik nu al prijsgeven. We gaan luisteren naar één track. We draaien elke maand eigenlijk één track van die cd, totdat die uiteindelijk uitkomt als een soort van teaser. En we gaan nu luisteren naar The Haunted Walk, Rob van der Wouw van het album Neon.

0: Ja, dit is Rob van der Wouw. De track heet The Haunted Walk. En zijn album komt 28 maart uit.
1: Noordzee Jazz Café.
0: En het heet, Amsterdam. Het album heet Neon.
1: We blijven even in Nederland, want Bas van Lier, dat is die organist die nu op tour is met Jules Dilder. De Dilde Liers heet dat. Die hebben een heel leuk programma in bioscopen en dan spelen ze dan eigenlijk soul jazz. Maar hij heeft ook een hele leuke vriendin en ook zeer getalenteerd. Onder de naam Eline Gemers en zijn band heet dan Super Swamp. Die hebben net een plaat gemaakt. En ik heb hier de primeur die wij kunnen draaien. Dat is een track van Eline Gemers met Super Swamp, alias Bas van Lier en Erik Koger. En dat heet Tried and Tempted.

0: Ja, dit was ook een Hammond-organist, Thijs van Leer, wel bekend van Focus. Dit is ook de allerlaatste Focus-plaat. Ze zijn alweer bij nummer 10. De nieuwe Focus, zeg maar, niet meer met Jan Akkerman, maar met Menno Gootjes op gitaar. Bobby Jacobs op basgitaar. Wel Pierre van der Linden, de oude Focus-drummer, zit erbij op drums. En natuurlijk Thijs van Leer, fluit, organ en gekke zanggeluiden. Het nummer heette All Hands on Deck. De nieuwe Focus is uit.
1: Jodelen doet hij niet meer, hè? Dat zei hij in de interview.
0: Nee, maar hij kan het ook niet meer.
1: Nee, dat zei hij, ja. Ja, lukt
0: dat,
1: het niet meer.
0: Dat is qua roken en zo, is dat iets te hoog voor hem. Hij doet het heel slim. Hij wijst dan altijd, als hij Hocus Pocus speelt, naar het publiek. Dus dat jodelt het publiek
1: voor hem. Ja, te gek. Mocht je deze tracks nou willen beluisteren, dan kan je dat doen op onze eigen website jazznotjazzradio.nl of via de concertzender. Maar wat tegenwoordig ook aan je groeit in populariteit zijn onze lijsten die we samenstellen op Spotify. En dat is heel simpel. Je gaat naar Spotify. Dat is een gratis account met reclame of geloof dat je €5 betaalt en dan krijg je geen reclame. En dan tik je daarin jazznotjazzradio en dan zie je daaronder per maand de tracks die wij hebben gedraaid en die ook te lezen zijn bij Spotify. Wat ik ook nog heel snel wilde meegeven voordat we alweer aan het eind zijn van dit programma is de agenda. Deze uitzending, het is vandaag 12 februari, maar we gaan iets verder naar voren zodat je kan rekening houden met de volgende artiesten die komen. Op 14 maart is dat Snarky Puppy. Dat is helemaal in. Ken je dat, Ruud?
0: Ja, ik heb er heel veel over gehoord. Ik heb de cd ook gehoord. Mij sprak het niet zoveel aan, maar heel veel mensen in mijn omgeving zijn er helemaal weg van. Dus ik zal wel ongelijk hebben, denk ik.
1: Ja, allemaal jonge gasten. Die drummer die zit er ook bij Badoo. En,
0: ja. Een soort all-star gelegenheidsband.
1: Ja, maar wel allemaal jonge gasten. Ja. Dus het is een soort van fusion, avant la lettre en nou ja. Dat komt in North Sea Jazz Club op 14 maart. En dan kan je 2 dagen later kan je 1 deur opschrijven op het MC Theater. Daar komt Nicole Willis en de Sound Investigators op 16 maart. En 2 weken later kan je naar Rotterdam toe. Want daar komt Theo Parrish, de Detroit Techno grote held. 29 maart in Rotterdam in The Bird. Wat heb je voor ons nog in de aanbieding als laatste track, Ruud?
0: Als laatste track, om het toch een beetje akoestisch af te sluiten, is er afgelopen jaar een hele mooie cd uitgekomen van Paolo Fresu en Omar Sosa. Een Italiaans-Cubaanse samenwerking. Daar zit Jacques Merelbaum op cello bij. Die is bekend van de Jobim-band. Dat is een Braziliaanse cellist. En de track heet Crepuscolo.

Ja, dit was Crep Scorlo van Paulo Freso en Omar Sosa. Een hele mooie plaat. Die plaat heet Alma. Featuring Jack Morlenbaum. Dat is een Braziliaanse cellist. Dit was alweer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Elke zaterdag is er een jazzmiddag op de Concertzender. Heel interessant. Tegenwoordig heeft Hans Dulfer dus voor ons ook een uitzending op de Concertzender met een waanzinnig jazzprogramma. Dat is wederom ook dan op zaterdag te beluisteren. Wij zijn ook weer te beluisteren. Alle jazz, beetje jazzprogramma's zijn dan op zaterdagmiddag te beluisteren. Heel interessant. Deze Jazz of Jazz aflevering wordt gemaakt in samenwerking met het jazzmagazine Jazzism. Als je wat info, als je wat tracks hebt of vragen hebt, dan kan je altijd info@jazznotjazz.nl kan je een e-mail naar ons sturen. Volgende week is er weer een uitzending van Framtunes, gemaakt door Framtunes. Dat is samengesteld door DJ Mace, alias Rogier van Hout. Het heet Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. En al deze uitzendingen kan je ook weer terug beluisteren op Uitzending Gemist. Dat is ook weer te vinden op www.jazznotjazzradio.nl. En al onze oude uitzendingen staan erop en van iedereen. Het is heel interessant om daar naartoe te gaan. We sluiten deze aflevering af met nog een track van die plaat Alma. Die heet Nenia. Tot over 2 weken.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Killer B3, oftewel een vuig uurtje Hammond jazz. We beginnen met Billy Larkin en Soul Sister.

Dat was Billy Larkin met Soul Sister van het album Ain't That a Groove uit 1966. Op tenorsaxofoon Fats Thiers, gitaar Jimmy Daniels, drums Jess Kirkpatrick. In het volgende blok beginnen we met swing orgel. Marlo Morris was voornamelijk bekend als swingpianist en arrangeur en speelde met Coleman Hawkins, Lester Young en Ben Webster. In het beroemde, met swinggiganten volgepropte tv-filmpje uit 1944, Jammin' the Blues, is Morris pianist van dienst. Morris speelde ook orgel. We draaien Play the Thing uit 1962 met onder andere Buck Clayton op trompet, Buddy Tate, tenorsax, Joe Jones, drums. Daarna Sir Charles Thompson. Thompson begaf zich naast de swing ook in de bebop scene. Op orgel maakte hij 2 LP's. Van zijn eerste uit 1959, Swing Organ, hoor je I Get a Kick Out of You. Vervolgens de pionier van het orgeltrio Wild Bill Davis. De veelzijdige Davis had in de jaren 40 al een groot stempel gedrukt op de populaire muziek door zijn deelname aan de band van R&B-pionier Louis Jordan en door zijn arrangement van April in Paris voor Count Basie. In 1951 bedacht hij de formule van het orgeltrio, bestaande uit orgel, gitaar en drums. We draaien zijn versie van Bobby Timmons' hardbop-klassieker This Here uit 1960. Tot zover de swingers. Gaan we verder met meer R&B-getinte orgeljazz. Eerst Sam Lazar met bluesklassieker C.C. Rider uit 1962. Dan Terrell Prout. Prout was een protégé van Ray Charles. Hij maakte in 1963 de plaat Princess op het label van Brother Ray, Tangerine. Nadien is niet veel meer van Prout vernomen. U hoort zijn versie van de Ray Charles klassieker Hallelujah, I Just Love Her So.

Dat waren Marlo Morris, Sir Charles Thompson, Wild Bill Davis, Sam Lazar en Terrell Prout. Voordat Rhoda Scott een ster werd in Frankrijk, speelde ze in een circuit van zwarte clubs aan de oostkust van de Verenigde Staten. De nog steeds actieve organiste stond onder invloed van gospel, klassieke muziek en mentoren als Trudy Pitts en Count Basie. Je hoort van de plaat Hey Hey Hey uit 1962 haar versie van Count Basie's Splanky. Op drums Billy Elliot, fluit Joe Thomas. Daarna Jimmy McGriff, die in 1967 zijn hitje I've Got a Woman, cover van Ray Charles' hit, nog eens dunnetjes, of beter gezegd moddervet, overdeed met Fats Thiers op tenorsaxofoon, Sonal Schwartz gitaar, Willie Jenkins drums. De titel luidde voortaan I've Got a New Woman. Vervolgens zijn collega Jackie Ivory met een ander nummer dat door Ray Charles bekend werd, namelijk Lonely Avenue van Doc Pomus. Daarna Johnny Hammond Smith live in 1963 met Black Coffee. Op de tenorsaxofoon Seldon Powell, gitaar Eddie McFadden, drums Leo Stevens. Geen sax past beter bij het Hammond-orgel B3 dan de tenorsax. Min of meer het seculiere antwoord op de menselijke gospelstem en het orgel in de kerk. We gaan verder met de eensgezinde combinatie van Curtis Amy en Paul Bryant. Je hoort de slow blues Searching van de plaat Blues Message uit 1960. We gaan eruit met de obscure tenorsaxofonist Tommy Wales en organist Frank DeVito. Hun kwartet speelt Back at the Chicken Shack van Jimmy Smith, uitgegeven op Man with a Horn in 1969.

Dat waren Rhoda Scott, Jimmy McGriff, Jackie Ivory, Johnny Hammond-Smith, Curtis Amy, Paul Bryant en het Tommy Wills Quartet. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Dat was Willis Jackson met Thmoose One, Gator's Tale, Sporten, This'll Get To Ya en September Song Ballad Medley. Was het eerste blokje muziek gewijd aan Willis Jacksons populaire band met Bill Jennings en Jack McDuff? Nu hoort u een eerder genoemde constellatie met de jonge gitaarvirtuoos Pat Martino. Die was slechts 18 jaar oud toen hij bij Jackson in dienst kwam. We beginnen met Brother Elijah van Grease and Gravy uit 1963. De band bestond verder uit Frank Robinson op trompet, Carl Wilson orgel en Joe Hedrick op drums. Ten slotte twee nummers van de controversiële liveplaten die voor de overigens tijdelijke breuk tussen Jackson en Prestige zorgden. Het materiaal van de vier LP's komt van één optreden in de Allegro in New York en dat was in 1964. Van Soul Night Live draaien we The Man I Love. Als laatste in deze uitzending Satin Doll van Duke Ellington, uitgegeven op Live Action in 1966. Gruizige blues en een ruime portie evergreens, aldus het recept van de populaire tenorsaxofonist Willis Jackson.

Dit was Willis Jackson met Brother Elijah, The Man I Love en Satin Doll. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Donald Byrd als opener en niet voor niks natuurlijk, want het zal je niet ontgaan zijn dat Donald Byrd, de trompetist uit Amerika, op 80-jarige leeftijd is overleden. Ja, ken jij hem eigenlijk, Ruud?
1: Ik ken hem een beetje. Hij heeft volgens mij heel veel betekend voor de trompetwereld. En het leuke aan hem is dat hij zowel bij Art Blakey in de Jazz Messengers heeft gezeten. En later dus deze hippe, funky muziek heeft gemaakt. Dus het was volgens mij een hippe dude.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken eigenlijk alleen maar die twee meer fusion-achtige platen. Maar ik zat vandaag even te scrollen in wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft waanzinnig veel platen gemaakt, uitgebracht. En ook één plaat heet Electric Bird. En dat is dan een beetje die Electric 70s Miles-achtige muziek. Maar mijn keuze kwam toch op deze favoriete track, want die heb ik heel veel gedraaid. En heel veel hip-hop DJ's ook. Public Enemy, Nas. En natuurlijk is die volgens mij bij het grote publiek groot geworden met Guru. Tot zover Donald Byrd. Jazz No Jazz Radio in samenwerking met Jazzism hebben we vandaag weer een nieuwe lijst samengesteld met allemaal platen op de scheidslijn van jazz met hip-hop, funk, ambient, singer-songwriter, blues, whatever er langskomt. Wat heb jij vandaag voor ons meegenomen, Ruud?
1: Nou, we kunnen er niet omheen. De nieuwe James Blake die komt uit 8 april en die heet Overgrown. 11 februari jongsleden bracht hij de single uit. En bij mij op Facebook ging het meteen, bij al mijn vrienden, meteen het alarm af van dit is de plaat, de single. Dus ik ging er ook naar luisteren en ik moet je zeggen, ik ben het daar wel mee eens. Hier is de nieuwe James Blake en die heet Retrogate.

0: Ja, dit was de nieuwe James Blake. Retrograde heet hij. Retrograde. Great. Dat is Engels.
1: Waanzinnige track.
0: Ja, vind ik ook. Het is weer ouderwetse James Blake, maar toch weer verder gegroeid. Dat hoor je duidelijk qua sound, qua productie, qua song ook, qua tekst, eigenlijk alles. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het nieuwe album.
1: Super. Ik heb een nieuwe plaat gevonden van Oh No. Dat is een hip-hopper. Die heet Michael Jackson, maar dat... Michael Jackson is eigenlijk ook geen hele normale naam in Amerika. Maar als je nou artiest heet en je bent en je heet Michael Jackson, dan kan je beter Oh No heten. Oh No draait al heel lang mee, maar die heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet Disrupted Ads. En daar staan allemaal korte tracks op. Ik wilde er graag drie achter elkaar draaien. En dan zal ik je straks nog wat meer vertellen over deze Oh No, want het is een heel speciale artiest.

0: enough to do that. I'll teach you better manners.
1: De nieuwe Oh No hoorde je, Disrupted Ads. Drie tracks achter elkaar, The Difference, Cleansing en Trapped In. En ik vind het een waanzinnige plaat. Hij is uitgekomen op Stone Throw. En Oh No, die heeft het niet van een vreemde, want zijn oudere broer, dat is Madlib. LA-based Stone Throw heeft hem opgenomen en hij maakt al jarenlang daar platen voor. En produceert ook. En het leuke vind ik daarvan bij dit soort producties, dat hij dus ook heel vaak niet rapt. En dat zie je wel bij meer van Stone Throw records, zoals Georgia Ann Muldrow of Dudley Perkins. Die maken heel veel instrumentale hip-hop platen en die rappen soms, maar soms ook helemaal niet. Tot zover Oh No.
2: Ja, we gaan door met wederom een plaat van het label Project / Moon Circle. Daar heb ik het al vaak over gehad. Dat komt uit Berlijn. Dat is een beetje het hippe label van uit Berlijn, waar steeds de nieuwe muziek op uitkomt. Dit keer brengen ze uit een Brooklyn-based producer, beatmaker, die weer een hele vreemde naam heeft. Dus ik spel hem KRTS, Krts, of hoe je het ook wil zeggen. Ze maken het niet makkelijk. Hij heeft net een nieuwe plaat gemaakt, die heet The Dread of an Unknown Evil. En daar wil ik twee tracks van draaien, Strange Boys in Blue en Fire.

0: Je luistert naar de monotone driekwartsmaat van Heather Pearls. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, Ghostly International, die heet Loyal, dat album. En er staan alleen maar dit soort hele monotone vibes op. Ruben, jij kwam er als eerste mee, een paar weken geleden. Ik vind het helemaal de bom.
1: Ja, uitgebracht op Ghostly International natuurlijk.
0: Ja, mooi hoor. En als je nou zegt van, ik wil dit...

0: Deze single is daarom ook behoorlijk hard. Dus als je dit niet gewend bent, zet dan de radio ietsje zachter. En als je denkt van dit lijkt me goed, zet hem dan vooral ietsje harder. Check ook op YouTube even de fantastische videoclip erbij. Want dat ziet er allemaal helemaal te gek uit.
1: Weet je al wanneer dat album uitkomt?
0: Het gekke is, daar doen ze heel mysterieus over. Ze gaan nu wel, ze zijn met een promotour bezig, maar ze komen overal, behalve bij ons in de buurt.
1: Het viel me op in die promotour dat het niet heel veel gigs zijn.
0: Nee, want ze zijn ook nog helemaal niet zo bekend. Dus dat moeten wij met z'n allen echt heel erg...
1: Gaan wij wat aan doen?
0: Gaan wij zeker wat aan doen. En ik denk, wat ze doen is dat ze live gaan ze die album, bij die concerten gaan ze die al presenteren. Dus dan kan je hem al kopen. En ik denk als dat voorbij is, dat ze hem dan uiteindelijk uit gaan brengen.
2: Ja.
0: Maar goed, geniet van de eerste single. Die heet Dreaming on Forever.

0: Ja, dit was hem. Lewis Cole en Genevieve Artadi. Dreaming On Forever. Het is misschien niet wat we ervan verwacht hadden. Weer compleet iets anders. Maar dat maakt het wel weer heel erg kicken en leuk. Dat het weer een andere richting in gaat. Ik ben benieuwd of het album ook alleen maar dubstep is. Dan zou ik wel lichtelijk teleurgesteld zijn. Maar ik denk dat er wel weer heel veel diversiteit op staat.
1: Ik denk het ook. Want het vorige album was zo vreemd eigenlijk. Qua hele mooie stukken ballads. Free jazz. Heel commercieel. Alles door elkaar heen. Dus ik denk dat het ook zo'n mengelmoes wordt. Wat ook een interessante nieuwe

release single is van een album wat nog niet uit is, is van Lapa Lux. Dat is getekend onder Brainfeeder. En Brainfeeder is dat hippe label van Flying Lotus die allemaal leuke, spannende artiesten, LA-based, vaak tekent. En dit is zo'n gozer, dat is een bedroom producer, die heet Stuart Howard, a.k.a. Lapa Lux. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Heel benieuwd hoe die wordt, want die komt pas uit in maart, Nostalgic. Maar de single is wel uit en die heet Girl.

Ja, dit was Gurr, Lapalux. Deze track komt binnenkort uit. Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking gemaakt met Jazzism. Elke zaterdagmiddag is er een jazzmiddag met onder andere Hans Dulvers nieuwe programma Frontrunning. Heeft u verzoekjes of aanmerkingen? info@jazznotjazz.nl. En op Spotify staan onze lijsten op ons themakanaal Jazz Not Jazz Radio. Volgende week is er weer een uitzending van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Samengesteld door Rogier van Hout. Op uitzending gemist www.

Dit is Groove and Grace bij de Concertzender, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Gator Tale, de tweede en laatste uitzending over tenorsaxofonist Willis Jackson. We beginnen met A Hard Day's Night.

Je hoorde Willis Jackson met de Beatles-tune A Hard Day's Night van de plaat Smoking with Willis uit 1965. Op trompet Franklin Robinson, gitaar Vincent Carrao, orgel Butch Cornell, bas Bob Bushnell en drums tenslotte David Niskanen. De voormalige rhythm and blues hunker Willis Jackson, bijgenaamd Gator Tail, werd in de jaren 60 populair als soul jazz artiest. We gaan verder met Oatmeal uit 1961, een compositie van Johnny Griffin. Havermoutpap als titel van een jazzsong. Het was in de jazzwereld en zeker in de soul jazz niet ongebruikelijk om te appelleren aan het dagelijks leven van het zwarte publiek. Aan de piano Jimmy Neely, bas Wendell Marshall en drums Gus Johnson. Daarna de Boogaloo Thunderbird van het gelijknamige album uit 1962. Op orgel Freddie Roach, gitaar Bill Jennings, bas Wendell Marshall, drums Frank Shea en congas Ray Barretto. In 1964 zocht Jackson zijn heil in de big band jazz op het Verve label. Je hoort Skillet van de LP Gator Tales. In hetzelfde jaar ging Willis gestaag door met platen maken op Prestige. Van Boss Shouting draaien we St. Louis Blues met Pat Martino op gitaar. Als laatste in dit blok Rhode Island Red van de LP Soul Grabber uit 1968. Op trompet Wilbur Bascomp, baritonsaxofoon Haywood Henry, orgel Carl Wilson, gitaar Wally Richardson, bas Bob Bushnell en tenslotte drummer Lawrence Rice.

Dit was Willis Jackson met Oatmeal, Thunderbird, Skillet, St. Louis Blues en Rhode Island Red. Eind jaren 60 neemt Jackson helemaal in de geest van de tijd wat meer funk-gerelateerde muziek op. We gaan verder met Starback van het gelijknamige album uit 1968. Op het orgel Trudy Pitts, gitaar Bill Jennings, bas Jimmy Lewis en drums Bobby Donaldson. Daarna de stevige groove Swive, Hips, van het gelijknamige album uit 1968. In de jaren 70 en 80 was de populariteit van soul jazz tanende met de introductie van fusion en synthesizers en het uiteenvallen van zwarte gemeenschappen door drugsproblematiek. Maar op meer bescheiden wijze bleef Jackson toch geliefd. Hij had vaste engagementen aan de Oostkust. Begin jaren 80

Dat was Willis Jackson met Starback, Swivel Hips, West Africa en Bar Wars. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Op het Concertcenter in samenwerking met Jazzism deze week weer een nieuw uur vol met nieuwe en oude muziek. We begonnen met een Goldie Oldie van Ruben. Wat had je geselecteerd?
1: Ja, dit was George Duke.
0: Onmiskenbaar.
1: Onmiskenbaar Doogie Stick van het album Don't Let Go uit 1976. Wat heel interessant is, is dat op YouTube staat een te gekke filmpje. Moet u even opzoeken. George Duke, Doogie Stick in de studio 1978. With Sheila E. Dan zie je hun in de studio deze track opnemen. En het is met op drums natuurlijk de drummer Ndugu, die bij Miles heeft gezeten, bij Weather Report, maar ook Billie Jean van Michael Jackson heeft ingedrumd.
0: Kijk.
1: En de waanzinnige basgitarist die er ook een solo in heeft, die heet Byron Miller.
0: Over basgitaar gesproken. Vorige week draaiden we een track van Lapalux. En Lapalux heeft een remix gemaakt van Thundercat, de bassist die weer verbonden is met Brainfeeder, het Amerikaanse label van Flying Lotus. En hij heeft een te gekke remix gemaakt van Thundercat. Die heeft ook weer George Duke gecoverd op dat album. En het is ook een beetje George Duke 2012 stijl. 2013 komt er dus een remix uit van een van die tracks van Thundercat. En dat heet For Love I Come, Lapalux.

0: Thunderkid. Was dat For Love I Come, een remix van Lapalux Flip.
1: Ja, we gaan door met een album van Stone Throw en Leaving Records, wat samen is gegaan. Eigenlijk Stone Throw doet nu de distributie van Leaving Records, waar we al veel artiesten van gedraaid hebben. En om dat te presenteren en dat in de pers duidelijk te maken, hebben ze samen een album uitgebracht dat heet Dual Form. Een verzamelalbum van allemaal nieuwe artiesten die op Leaving Records uitkomen. Dit album is 22 januari uitgekomen. En één track van dat album is van de Engelse producer The Cyclist, de fietser. Goede titel vind ik dat. En de titel heet Visions.

0: Ja, u hoorde eerst The Cyclist met Visions. En daarna deze waanzinnige track van Ahmed Sub. Die komt uit Tokio. Helemaal uit de scene van Ryuichi Sakamoto, waar we ook heel veel hebben van laten horen. Deze track komt van het album 11 over 1. 01 dubbele punt 11. Het is een soort verzameltrack te vinden op Spotify. Met allemaal verschillende artiesten in deze Tokioze Japanse muziekstijl. De track heet een Liegen with Piano van Ahmed Sub.
1: Te gek hoor. 2010 hè, was dit zei je?
0: 2010, ja.
1: Ik ga ook nog een gouden ouwe draaien. Die kwam ik toevallig tegen. Ik weet niet of jij dat programma kent. The Boiler Room. Zeg je dat wat?
0: Nee, dat zegt me helemaal niets.
1: Nou, dat is een, dat is in, volgens mij in New York. Maar het kan ook in LA zijn. Maar in ieder geval, dat is een soort DJ Boiler Room. En daar worden bekende artiesten of DJ's of producers worden uitgenodigd om hun favoriete tracks te draaien. En dat doen ze dan vaak in een soort van mixtape. En er wordt een camera opgezet, dus dan kan je ook zien of die track dan inslaat in de club. En dan gaat het erom dat je het dak eraf blaast. En dat, dat heet de Boiler Room. En ik zat daar een beetje in te surfen en toen kwam ik een Boiler Room sessie tegen van Tom York. En die draaide een te gekke track en dat bleek een track te zijn die hij zelf ook heeft gemaakt. Samen met Alex Cortex, dat is een Duitser, in 2005 is het minimal techno. Is het nou jazz, not jazz, oordeel zelf.

0: Ja, dit was Plaza Real van de nieuwe Wayne Shorter plaat die onlangs is uitgekomen. Die heet Without a Net. En wat heel bijzonder is, is dat deze plaat van Wayne Shorter, en ik hoor opeens op de achtergrond heel mooi een oude Wayne Shorter plaat, Native Dancer. Het is een heel bijzonder jaar voor meneer Shorter, want die wordt 80.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is niet te geloven. Yeah. En hij is bij Blue Note uitgekomen voor het eerst weer sinds, ik weet niet, 25 jaar.
2: Maar langer denk ik nog wel.
0: Dat is heel bijzonder. Er gebeuren heel veel te gekke activiteiten, maar helaas is dat heel ver weg in Amerika en weinig van terug te zien. Maar ik zag laatst op de Brian Blade Facebook pagina.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linde. Vandaag Big John, de eerste aflevering over organist Big John Patton. We beginnen met Fat Julie.

Dat was Big John Patton met Fat Judy uit 1965. Verschenen ook in dat jaar op de plaat Oh Baby. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grand Green, drums Ben Dixon. John Patton werd geboren in Kansas City in 1935. Hij verkreeg de bijnaam Big John niet omdat hij nou zo bijzonder groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano in de band van de rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna haalde hij, inmiddels ook muzikaal leider geworden, drummer Ben Dixon binnen. Dixon spoorde Patton aan om eens zo'n Hammond-orgel in die clubs te proberen. Patton maakte zich het orgelspelen eigen en werd een van de productiefste organisten in de Golden Age of Soul Jazz van de jaren 60. En nam een reeks platen op voor Blue Note. Big John Patton was thuis in R&B, maar had ook een hippe, moderne jazzconceptie. Zijn basspel en groove waren sterk. Zijn soundregistratie van het Hammond-orgel was heel herkenbaar, omdat het mede door de uitstekende productie van geluidstechnicus Rudy Van Gelder tot het einde van zijn loopbaan op Blue Note hetzelfde bleef. In dit blok eerst Along Came John van zijn gelijknamige debuutplaat uit 1963. Op tenorsax Fred Jackson en Harold Vick. Daarna Hot Sauce uit 1963. Op sopraansaxofoon en stretch George Braith, ook de schrijver van het nummer. En op trompet Tommy Turrentine. Vervolgens de blues groove The Way I Feel uit 1964 met Fred Jackson op tenor, Richard Williams op trompet. Op alle voorgaande tunes spelen Ben Dixon drums en Grant Green gitaar. Over Green zei Patton, Grant is my love. I never heard nobody play that guitar like that brother.

Big John Patton met Along Came John, Hot Sauce en The Way I Feel. We gaan verder met het Latin getinte Latona, verschenen op Let 'em Roll in 1965. Op vibrafoon Bobby Hutcherson. Daarna de jodel van Got a Good Thing Going On uit 1966, op gitaar Grant Green. Vervolgens Dirty Fingers uit 1968. Het verscheen op A Certain Feeling. Patton speelt hierop samen met tenorsaxofonist Junior Cook, gitarist Jimmy Ponder en drummer Clifford Jarvis. Eind jaren 60 bewoog Patton zich richting jazz funk. We gaan er vandaag uit met Spirit uit 1968. Op trompet Vincent McEwen, tenorsaxofoon Harold Alexander, drums George Edward Brown en congas Richard Landrum. Big John Patton, hij overleed in 2002.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Max. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist en wil je nog...

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Big John, de tweede en laatste aflevering over organist Big John Patton. Geboren in Kansas City in 1935. Hij kreeg zijn bijnaam Big John, nou niet omdat hij zo groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano. En dat deed hij in de band van rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna switchte hij naar Hammond-orgel. Van 1962 vormde Big John Patton een aantal jaren de huisband van de soul jazz afdeling van Blue Note. Samen met gitarist Grant Green en drummer Ben Dixon. Ook werkte ze voor Prestige Records. U hoort dit geoliede en hippe trio op verschillende platen van Patton, Green, Lou Danielson, Don Wilkerson, Harold Fick, Red Holloway en George Braith. We beginnen met de Silver Meter van Big John Patton. Het staat op zijn debuutplaat Along Came John uit 1963. Op tenorsaxofoon Fred Jackson. Patton was geruime tijd organist bij Lou Donaldson. Hij speelde mee op 6 albums van de populaire Bob en Soul Jazz saxofonist. U hoort hier Bad John van Good Gracious uit 1963. Je kunt wel raden op wie de titel slaat. Daarna Patton en tenorsaxofonist Harold Fick met Our Miss Brooks. Het verscheen op de gelijknamige plaat van Fick uit 1964. En als laatste dan Patton en multisaxofonist George Braith met Crenshaw West. En dat verscheen op de plaat Loving Soul op Prestige uit 1965.

Dat was Big John Patton met The Silver Meter en gastrollen bij Lou Donaldson, Harold Fick en George Braith. Eind jaren 60 begaf Patton zich op het pad van jazzfunk. Patton's intense groove is opvallend. Tegelijkertijd getuigen polyritmiek en repertoire van progressieve intenties. Patton verwierf zich zo een plek tussen de vuige funk jazz van mensen als Lonnie Smith en het avontuurlijke post-bop werk van pionier Larry Young. We beginnen nu met Congo Chant van Understanding uit 1968. Op tenorsaxofoon Harold Alexander en op drums Hugh Walker. Daarna Captain Nasty van Accent on the Blues uit 1969. Op tenorsaxofoon Marvin Cabell, op drums Leroy Williams. Vervolgens Footprints van de onlangs overleden gigant Wayne Shorter en dat verscheen op Memphis to New York Spirit. Deze sessie uit 1970 is in 1996 op Blue Note heruitgegeven. Weer Cable op saxofoon, James Blood Ulmer op gitaar en Leroy Williams op drums. Als laatste Soul Connection, opgenomen op Nilva, het label van drummer Alvin Queen in 1983. Grant Reed op tenorsax, Gregen Mancour op trombone, Melvin Sparks op gitaar en Alvin Queen op drums. In het fusion- en disco-tijdperk van de jaren 70 en 80 was Patton, zoals zoveel Hammond-organisten, min of meer in de vergetelheid geraakt. In de jaren 90 kwam hij door de revival van rootsmuziek weer bovendrijven in Engeland en het Europese vasteland. Ook had hij trouwens een hoofdrol op twee albums van de avant-gardistische saxofonist John Zorn. Big John Patton overleed in 2002.

Dit was Big John Patton met Congo Chant, Captain Nasty, Footprints en Soul Connection. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Een nieuw uur jazz op de scheidslijn met soul, funk, singer-songwriter, ambient, electro, blues, whatever, jazz, not jazz. Dit uur staat bijna geheel in het teken van het nieuwe album van Rob van der Waal. Hij heeft een waanzinnig nieuw album gemaakt, zoals je net als eerste track hoorde en nu ook op de achtergrond. Dat album dat heet Neon en dat is uitgekomen op het pretentieuze label van Bugge Wesseltoff, de electro jazz pionier uit Noorwegen. Die heeft al jarenlang een label dat heet Jazzland onder de vlag van Universal. En als eerste een Nederlandse act of Nederlandse band heeft Rob van der Waal daar een album op mogen uitbrengen. En dat is voor ons heugelijk nieuws. In ieder geval genoeg aanleiding om daar een aantal tracks van te gaan draaien. Dat gaan we het komende uur doen. Afgewisseld met andere nieuwe platen die afgelopen periode zijn uitgekomen. Onder andere de nieuwe Lois Cole en Genevieve Artadi. Ze hebben hun naam veranderd. De band heet nu Nowhere, waarschijnlijk om een groter publiek te bereiken. Want hun vorige album Think Thought, een waanzinnig album uit 2012, is totaal niet opgepikt. Ik heb hun speellijst gezien en ze hebben echt belachelijk weinig gespeeld voor zo'n goede act en zo'n goede plaat die ze hebben gemaakt. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. Ik heb twee tracks daarvan mogen horen. Eentje gaan we nu draaien. Het zit er in het verlengde van Think Thought. Dus dat is misschien een soort van vocale fusion avant la lettre. Maar misschien doe ik ze daarmee ernstig tekort. Laten we gaan luisteren. Nowhere, What's in Your Heart?

Je luistert nog steeds naar Jazz on Jazz Radio op de concertzender. Je hoorde 7 tracks achter elkaar in een kleine mix-sessie, samengesteld door DJ Kikke alias Ruben van Roon. Vandaag is hij afwezig, maar dit is zijn bijdrage voor deze week. Ik noem de titels even snel op. Mocht je dat toch nog terug willen lezen, dan kun je dat doen in de programmagids van de concertzender. Of je kan kijken bij de Spotify-lijsten. Elke maand stellen wij een lijst samen van tracks die wij draaien. En die je kan terugvinden op Spotify. Ga dan naar Spotify en zoek onder Jazz on Jazz Radio of Concertzender. En dan vind je titels als Jazz on Jazz Radio maart 2013 of Jazz on Jazz Radio april 2014. Die wordt dan waarschijnlijk in mei gepubliceerd. Je hoorde achter elkaar Synchro Indico, de track Mutual Divide. Twee tracks van Submerse Monochrome en Blips in December. Een nieuwe album van Ernst Reiziger, Harmon Franje en Mola Sila, die Afrikaanse zanger. Die heet Down Deep, een heel mooi album, en dat heet Elena. Track daarna was 40 Wings, titel geheten Bad Will. En de laatste twee tracks was Ahmed Sub, een hele specie track van het album All Is Silence, een onwijs goed album. Vestige for a Wind Day. En de laatste track van dit blok was Lucene Panoramic. Zoals beloofd gaan we ook wat tracks draaien van de nieuwe Rob van der Wouw Neon. Is ook te beluisteren overigens op Spotify. Voor degenen die dat hebben, kan je het hele album al checken. Dat is natuurlijk fantastisch. Hij heeft deze week zijn presentatie gedaan in de North Sea Jazz Club in Amsterdam en het Paard in Den Haag. En dat gaat nog even door met The Bird op 4 april in Rotterdam. Er zijn nog kaarten te verkrijgen. En ook in Eindhoven op 6 april. Neon, uitgekomen dus op Jazzland Records in samenwerking met Embrace Records, het label waar zijn vorige platen ook op zijn uitgekomen. Net als acts als Full Duplex bijvoorbeeld. We gaan de openingstrack draaien van Neon en die heet Rollercoaster Fairy Tale.

Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet.

Janet, de filmische muziek van Rob van der Wouw. 4 tracks hoorde je achter elkaar van zijn nieuwe album Neon. Helemaal te beluisteren ook op Spotify. Net als de andere muziek van onze uitzendingen. Die kan je vinden op Spotify. Zoek onder Jazz Not Jazz Radio of Concertzender. En dan vind je verschillende playlists ingedeeld per maand. Dit programma werd in samenwerking met Jazzism gemaakt. Een tijdschrift waarin je veel van onze lijsten en muziek terug kan vinden. Onder andere in het kopje Jazz Not Jazz. Mocht je verzoeken hebben, mail dan gerust naar Jazz Not Jazz Radio concertzender.nl. Dinsdagavond zijn de uitzendingen en op zaterdag de herhalingen. We zien je graag terug volgende week. Hoi.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Blues Message, een portret van tenorsaxofonist Curtis Amy. We beginnen met Going Down, Catch Me a Woman.

U hoorde Curtis Amy met Going Down, Catch Me a Woman. Aan het orgel Paul Bryant, ventieltrombone Roy Brewster, bas Clarence Jones en drums Jimmy Miller. Going Down staat op Amy's debuutplaat uit 1960 getiteld The Blues Message. Een toepasselijke titel. Curtis Amy was wat je noemt een West Coast muzikant, maar had niets van doen met de lichtvoetige en gearrangeerde stijl die men gewoonlijk als West Coast definieert. Curtis Amy werd geboren in 1929 in Houston, Texas. En via Tennessee komt hij uiteindelijk eind jaren 50 in Los Angeles terecht. Daar valt de saxofonist met het stevige geluid en de hardgekookte stijl al snel op met een aantal platen op Pacific Jazz Records. Op de Blues Message volgt Meeting Here met dezelfde line-up. Je hoort hier Frank Lewis's If I Were a Bell. Daarna Gun Into It van Groovin' Blue uit 1961, een co-productie met drummer Frank Butler. Een interessante groep met trompetist Carmel Jones, vibrafonist Bobby Hutcherson, pianist Frank Strazzeri en bassist Jimmy Bond. Daarna Funk in the Evening van Amy's live album Tipping On Through uit 1962. Op ventieltrombone Roy Brewster, vibrafoon Roy Ayers, piano John Houston, bas Bob Whitlock en drums Lawrence Marable. Als laatste in dit blok A Soulful Bee, A Soulful Rose, verschenen op Way Down in 1962. Op de bed Marcus Belgrave, ventieltrombone Roy Brewster, vibrafoon Ron Ayers, piano John Houston, bas George Merrill en tenslotte drums Tony Basley.

Jazz Radio. Een mix uur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar...

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Love Bug, een portret van Hammond-organist Ruben Wilson. We beginnen met Ronnie's Bonnie.

Je hoorde Robin Wilson met Ronnie's Bunny, verschenen op On Broadway op het label Blue Note. Dat was in 1968. Op tenorsax Trevor Lawrence, gitaar Malcolm Riddick en drums Tommy Derrick. Robin Wilson overleed onlangs, dat was op 26 mei. Hij werd 88. Wilson was een geliefd organist. Hij was misschien niet zo invloedrijk en bekend als bijvoorbeeld Lonnie Smith, maar hij heeft zeker zijn sporen nagelaten. Toporganist Adams Cohn betoonde bij zijn overlijden nog zijn liefde voor Wilson. Wilson vond eind jaren 60 een plekje bij Blue Note, waar een van zijn vrienden, gitarist Grant Green, al jaren actief was. Met Green, trompetist Lee Morgan, tenorsaxofonist George Coleman en drummer Iris Mohammed maakte hij in 1969 Love Bug. Een line-up om u tegen te zeggen. Je hoort Love Bug en Hot Rod. En als laatste in het blok Knock on Wood van soulzanger Eddie Floyd, net als Wilson's Bus Ride verschenen op Blue Mode in 1970. Op tenorsax John Manning, gitaar Melvin Sparks, drums Tommy Derrick.

Dat was Robin Wilson met Lovebug, Hot Rod, Knock on Wood en Bus Ride. We gaan verder met While the World Lies Waiting, verschenen op A Groovy Situation in 1970. Op altsaxofoon Earl Turbenton, gitaar Eddie Dale en drums Harold White. Daarna Show Nuff Mellow van de plaat Set Us Free uit 1971. Mellow is inderdaad een goede definitie van deze plaat, Wilson's meest radiovriendelijke creatieve uiting. Onder het personeel vinden we onder andere saxofonist Jerome Richardson, gitarist David Spinoza en harpist Eugene Bianco. Van Blue Note switchte Wilson begin jaren 70 naar Groove Merchant. Van de plaat The Sweet Life in 1972 draaien we Sugar van Stanley Turrentine. Op trompet Bill Hartman, tenorsaxofoon Raymond Morris, gitaar Lloyd Davis, bas Mickey Bass en drums Tommy Derrick. En dan als laatste in de uitzending Superfly van Curtis Mayfield, verschenen op de Chisco Kid in 1973. Op trombone Carlos Brown, gitaar Melvin Sparks, bas Bob Crenshaw, drums Mickey Roker.